0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Sitra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus nischelte, et al grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share, er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion. Rira.

0: on Tuckton Show. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meelitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukish.
1: Boelischach, ik chach en dukish, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijjant de mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow moment fin de credive August nischkelte, et ta grillo or venulochte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e sheer, er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira. Vi moet prachte en winchen. Vi een tischgeg slapper nog urn, algeram met de gemorte snob drum a heid meder. Achter isigot, een maskon ashtuk shin den adrenaline, agle, schetamini agus brew. Niliskum kade et ha an fin train al shot, a kern shag moor lem a heel. Acher air? Ach. Nier na me ach bouta snava, narira. Tan a hogli cool taka eg arku lai royal for timeshra at the counter sa. Dane irtis eg military punk IE.